Wero lweny Lutua uru weg lweny Kao kiro lweny Mago kwere Uru lweny ingomya Wilobo duyo winyo gichwe chwi Lutua uru weg lweny